zwerg, verstrengel om mijn voeten. Ik rol in de draai, ik zoek die vouw van jouw handen. Ik staar naar mijn phone, alsof het een WhatsApp van jou kan sturen. Ik check de connectie, die zijn er zo.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

want kijk, daar lij reeds sporen op die maan. Van die stad blom elke nacht, strooi zij zaad in schemerdag. Reekstal spruiten door die

vlug nou berg om fout. Meen jij dat daar geen een is, dat je eindelijk alleen is? Dag verspieders.

is retoriek. Elke droom is bloedplastiek. En atoomstadion, van wie verstaan?

gezicht is zo moe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: Sounds of Mr. Mr. Kerry. Hoop jy het hom geniet en net voor het Bobby van Jaarsla, dis een boerding daai. Laaste uur van die JKB op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ook die laaste keer kyk na jou weer, Etienne Kalit sal morgen sy weer in sy program gee net hierna.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie dinsdag die 4 Augustus. Pietermaritzburg Baai is op 13.26, Gramstad 11.24, Mthatha 3.23. Queenstown 3.21, Graafrenet was koud, vriespunt 24, Kraddock 3.23. Port St. John's 13.21, Bishu 9.25, Oos London 11.22. Port Elizabeth, jy is op 9.25, Jeffreys Bay op 10.26, uit de nacht dispatch op 7.27 graden. So jou weer is mooi weer en jou wind is lig noordelik en dan draai westelik in die middag. Jou wind spoed nie sleg nie, so 20 km uur en morgen ook 18 tot 20 km uur. Die weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Jy was beautiful, een bouw voor het wees. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achter iets gevry en nou is jy en jou man, bouw computer en een list. Last winter, you tried to cut above your wrist and now

mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al my sweet, sweet, enough of my set, terwijl je zweet, zweet, mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat precies.

jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, yes, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ontzettend bouw

Dis maandagochtend vroeg, ons was nog zondag in die kroeg. Van die 40.000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Piet het weer op Sunny gecheat, maar die blonde girl was het Angelique. Op naweek kry moes doen my griep en een uur daarna is het dronk verdrie. Dan sing hy. My Sari Marie, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus, Aliwal Noord 819, Bishu 1427, Kraddock 1023, Dispatch 1527, West London 1724, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1528, Jeffreys Bay 1424, Mtata 1124, Port Alfred 1727, Port Elizabeth 1627, Port St. John's 1425, Queenstown 822 en Uitenaag 1528. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 5 Augustus.

Clouds met Portsmouth Radio. John Rock Prophet, Charlene. Luister FM, picnic saam met jou. Tijd vir my om tot ziens te sê. Erika Meiberg bring jou nie som 6 en sy keer saam met jou op Asem Teeg. Soos ouder gewoonte. Ek speel uit met Pink Trustful.

was niet leidisch. Vooral was wansen niet te grap. En jij die binde kimpen, het schot vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf, onder ik, werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog binde leren het om aan vast te klauwen.

0: Awesome. Saam met my, Erika Meiberg, op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

na een ander plek. Besittings word gedeeld gelaai, nou soms worden uitgezaai.

was dat zeer zakken zat. Kom, spijt ook niet te laat. We zetten ons hart weer op

Ze moet het nooit gegrindel hou. En bewaar die wonder heel dag. En als ik bemind.

0: kunnen vriendelen. Dan zal het erin. En ik is absoluut alleen.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Weggedraai met die son op jou gezicht. Ek weet nie soek iets anders.

masker. Radio rapser, zodat ik heb je voor je bek, dat je tong niet zo rasper. Masker, masker, mijn kop is zo blank. Cause every sentence can go and rob a bank.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

er is iets fout met jouw lijf. Als je wonder wat ik zie, als ik zo naar jou kijk, is ze je voelt te oud.

ik is hoogst verveeld, ik heb niks om te doen, maar ik moet het maar verdien. Nou zit ik hier en staar voor mij naar mijn TVT niet meer. Maar skielik was jy daar soos een hersingskim, en ek wonder was jy so lang. Met jou engelstem het jy my bekoor, ek sit vastgenaal op my bank. Jy so ongelooflik mooi vir my, en ek kan nie op een kijk na jou. Jy so vriend die waar wat ek altyd wou hee, jy so droom wat ek jare aanbou. Maar as ek ziek met die koers, of verdink of iets, en is al wat ek vir jou kan sê.

0: ons probeer. Probeer een laaste keer.
1: Ek wil probeer.
0: Dis in jou hand.
2: Luister FM.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Cilindro pulse laat van je voetsporen. Echo in die holtes van mijn hart. En die holtes van mijn hart. Waar die klippies en die bergen in mijn pad. Waar die kransen en die vraagtekens wat hang. En die holtes van mijn hart. En die holtes van mijn hart.

dat ik me niet verbeel. Weer, die kronkelpaakjes uitgetrapt. Waarom? Al die afdraaipaakjes kronkelt hier mijn hart. Het kronkelt hier mijn hart.